Over Sittlichkeit te bewijzen en een Sittlichkeit verstand en een verstand zelfbeheersen en een zelfbeheersen standhoofd en een standhoofd Gottesfurcht en een Gottesfurcht bredelijke leef en een bredelijke leef de Gottesleef. En in zevende vers zegt Petrus dat wie zelen en Gottesfurcht bredelijke leef bewijzen. We kunnen dat ook zo zeggen, en Gottesfurcht bewijst leef voor de breder. We hebben leef voor anderen die Christen zijn. De Heer Jezus zei te zijn jongen in Johannes 13, 35, Dich dit worden alle mensen zijn dat je mijn jongen zijn, wanneer je junt onder einander leef hebben. Jezus zei dat we zullen een den anderen leef hebben, rood zoals hij ons geleefd heeft. Johannes 13, 34. Wanneer we behouden hoe zeer Jezus ons leef houdt, dan hebben we een master, hoe we kunnen onze brede en zuster en Heer leef hebben. En bredelijke leef, die Gottes leef, zegt hij weer, deze Gottes leef is tot den die aanbekeerd zijn. Is mij zo? We hebben al gezien dat een Christ zal niet aandeel nemen in de aanbekeerde erezendelijke werken. We moeten de zinde op een leef hebben, op een echte zind leef hebben. God heeft die zinde zo leef gehad dat Jezus op een kruis starf, de zinde te betalen. Hij heeft de ganze wereld er zind betaald. Dit is wat we lezen in 1 Johannes, de tweede kapitel en de tweede vers, en dan ook in Johannes 3, 16. En hij zelfs is de dichtdem onze zinde voor zijn zind, maar niet bloos onze zinde, maar de ganze wereld er. En dit dan, Johannes 3, 16. Dan God heeft deze wereld zo leef gehad, dat hij zijn eentje zin geeft, dat alle die aan hem leven niet verloren gaan, over dat eeuwig leven hebben. Want God de zinde ook leef heeft, moet hij die zinde houden. Want die zinde niet nur Christus kent verraden, dan moet God hem om een rechten. Ik leef dat een zinde leef bewijzen, meent niet dat we aan zijn zinde aandeel nemen. Wie bewijzen leef, want wie hem dat evangelium brengen. Wie bewijzen rechte zorg, mijn vriend, want wie verzekeren die zinde te Christus te gewinnen. Nu 2 Petrus, het eerste kapitel, de 8e vers. Dan wanneer deze dingen in je zijn en toenemen, word je niet foos of onvruchtbaar zijn en de volle erkentnis van ons Heer Jezus Christus. Wanneer deze dingen in je zijn, zegt hij, zitst u, Petrus beschrift nu niet van een religion dat bloos van boete is. Zijn reden is niet van een religion waar lied van reden, maar waar er niet is dat echte radung bewijst. Petrus redt van dat wat een Christ innerlijk is. We zijn losgekomen van de verwezing, wie we een Gottes natuur hebben. De verwezing is in de mens zijn hart geopenbaard. Petrus zegt weer, wanneer deze dingen in je zijn en toenemen, wat van de dingen? Na die dingen die hij verheer heeft erwähnt. Dat heet geloven, zittlichkeit, verstand, zelfbeheersen, standhoofd, Gottesfurcht, bredelijke leef en Gottesleef. Deze dingen zijn van binnen. Deze dingen kanst je niet van buiten aanleiden. Deze zijn werken die de Heilige Geest en dien hart schoft. Maar deze dingen in je zijn en toenemen? Dat woord toenemen bedient dat al die ruim die door is te hebben, is opgevuld. Wanneer brood fris gebakt is, dan wordt een schijne gerag door het ganse huis spreiden. Dat is de indruk dat deze dingen in een christelijk leven zullen maken. Die worden in alle treizen en in christelijk wandel zich openbaren. Word je niet fausend of onvruchtbaar zijn? We kunnen niet in Heilige Geest zijn vrucht bewijzen, wanneer we dat alleen willen doen. De Heilige Geest wordt zijn arbeid in ons voordicht brengen, over wie moeten ons aanhand geven. Dat meent dat we moeten vielleicht ändern, hoe we denken, of de weg hoe we dingen doen, of de weg hoe we to God zijn woord en te andere lied acht geven. Zo'n arbeid is van de Heilige Geest. Hij wil niet hebben dat we zullen foos zijn. Oder onvruchtbaar zijn, zegt hij weer. Niet foos zijn is innerlijk, niet onvruchtbaar zijn is dat wat zich van buiten bewijst. Du hast vielleicht, zoals ik, Christen getroffen

nu de tiende vers. Daaraan breide, bemerkt je zoveel meer daaraan dat je beroopt en uiterweeld zijn. Dan weer dat deed wordt niemals falen. Bemerkt je zoveel meer daaraan dat je beroopt en uiterweeld zijn. Dat zijn schijne weer. Wat God je doen heeft, dat heeft hij ook zeker gemaakt. Dat kan China verstimmelen. En Christ zijn verzekering. Ober kan verstimmeld worden van dat leven dat we leven. Wanneer du dein leven niet in oprechtigheid en waarheid leefst, dan wirst du eermaal wonderen of du werkelijk bekeerd bist. Wanneer dat ook zo is dat Christus alles gedaan heeft, dat nodig is die te raden en die te verzekeren, moet du doch vlietig zijn een goede werken en dein leven te boeren. We moeten zeker maken dat we werkelijk God zijn tjengen zijn. Jo, daar zijn tijden wanneer we velen worden. De oorzaak is dat we zijn vielleicht schlopmetzig geweest en we hebben nog onze oude zintelijke natuur. En we leven nog in deze zintelijke wereld. Dat is aber niet een uitred. Wanneer we aanrecht zijn, wordt de Heilige Geest ons dat weten laten. Dan is dat onze oplog dat te betjanen, zodat de Heer ons kan zo aanstellen als dat verheer weer. Dan hebben we de gemeenschap met ons Heer. Wanneer we nachlässig worden en ons Gottes wandel, dan is er ook een gratere mogelijkheid dat we falen worden. Wanneer we ons op de Heer verloten, dan kan hij ons sterk maken, zodat we niet egel falen worden. De Judasbrief, de 20e vers, dem ober de jund ohne stalper bewaren kan, en jund aanschuldig en met grote vrede, kan ver zijn heerlijkheid aanstellen, ons eenzige God en Heiland, je hebt alle heerlijkheid, majesteit, macht en je wilt, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Dan wer dat deed, wordt niemals vallen, zegt Petrus. Ik reed iedermaal met Christen die in de zin gevallen zijn. Zo'n Christen had geen verzekering dat ze bekeerd zijn. Daar zijn ook anderen die zich als een Christ houden, doch die leven en zin. Dat, zegt de Bijbel, is niet recht. 1. Johannes 1, 6, 7. Wanneer we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, over een diensternis wandelen, dan liegen we en doen niet de waarheid. Over wanneer we hem licht wandelen zoals hij hem licht is, dan hebben we gemeenschap ondereinander. En zijn zin, Jezus zijn bloed, maakt ons rein van alle zin. Zonder die nichtverzekering haar niet een grond in haar leven. Een mens kan een goede grond en God zijn woord vingen. We zijn niet God zijn tjinge wils wie God zijn. We zijn God zijn tjinge wils wie Jezus Christus als Heiland ha aangenomen. God en zijn woord heeft gezegd dat wanneer we dat doen, dan zijn we waarde geboren. God heeft dat gezegd, ik leef dat, en dat is vastgesteld. Auf der Farge. Dan wordt de ingang rijkelijk verzorgd worden en ons Heeren Heiland Jezus Christus zijn eeuwig rijk. Dat is opvallend dat Petrus een indruk maakt van de tijd dat Jezus terugkomen wordt zijn rijk op de aarde te renden en niet aan de tijd wanneer hij wordt zijn tjingen in hemel treffen. Hoe weet wie dat? En in 14e vers zegt hij, en wils ik weet dat ik des scherpe bood waar met de ontzied leien, zoals de Heer Jezus Christus mij dat klaar maakt. Petrus kon zich niet daarop spetsen dat hij wordt nog op de aarde zijn, wanneer Jezus zijn tjingen naar zijn hemel roepen wordt. Jezus had hem dat klaar gemaakt dat Petrus wordt als een martier sterven. Hier zegt hij dat hij wordt bood met zijn scherpe ontzied leien. De persoon, de persoonlijkheid leeft in een mens zijn scherpe. Petrus vergelijkt zijn scherpe met een zelt. En wanneer hij sterven wordt, dan wordt hij zijn zelt ontzied leien. En dan wordt hij eeuwiglijk in de Heer zijn tegenwoord zijn. Dat is een wonderschöne weg van den dood te reden. 12. Vers. Daarom reken ik jullie immer aan deze dingen denken te helpen, wanneer je de waarheid ook weten en bestedigd zijn door binnen. Wist Petrus wist dat hij niet wordt veel langer met aan zijn, had hij een drief deze Christen te bewegen dat ze zullen en de genoot wassen. Dat is de oorzaak waarom hij te aangeschreven heeft.
Daar zijn christen nu die geestelijk alle zwak zijn. Zo'n lied kan geestelijk sterk worden, wanneer ze God zijn woord lezen worden en obacht geven op God en zijn woord. Zoals dat is in het kerkelijke leven, zo is dat ook in het geestelijke leven. We moeten nodig hebben, zodat we sterk worden kunnen. De ziel moet gevorderd worden van God zijn woord. Zolang als we op deze aarde zijn, moeten we dat nog volgen. We willen regelmatig God zijn woord studeren en zijn licht te wandelen, alle dag in gebed zinnen en anderen dat evangelium brengen. Er wordt een tijd komen, wanneer de Heer Jezus wordt zei, zoals Matthäus 24, 21 beschreven is, Goed, du bist een goede en trouwe schloof. Du bist even een paar dingen trouw geweest, ik word die even veel zaten. Go in den Heer zijn vrede in, 13e vers. En ik leef dat is recht, zolang als ik in dit kerpe zie, jun waken te holen, derg denken helpen. Hij zegt, ik leef dat is recht. Kun ook in dit wat gezegd worden, ik leef dat is passend. Zolang als Petrus levendig weer, wordt hij aan deze dingen denken helpen. Olem veel help verschillende dingen te beholen. Dit brief kan ons vandaag ook helpen, wakker te blijven dat we meer vlietig worden zinnen. Dat wordt ons helpen en ons geloven te wassen. We zullen God danken dat hij Petrus kracht geeft, dit brief te schrijven. Doorwegen hebben we nu van zijn brief genoten gekregen. God zag lang terug dat dit wordt voor ons nodig zijn. Dat is ook wat de Hebreeën schrijven in zijn hoort als hij in zijn brief zegt, in Hebreeën dat tweede kapitel de eerste vers, daarom moet we zoveel meer daarop acht geven wat we geheerd hebben, dat we niet bij dat ziel voorbij lopen. Er zijn tijden in onze wereld, wanneer het zeer zwaar is zich te ontsluiten wat werkelijk de waarheid is. En die dingen die wichtig zijn, waar we niet twijfelen. De waarheid voor ons is in God zijn woord. Jezus zei in Johannes 14, 6, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Tjene kämpft nun vor der Bütte durch mich. En zo als we bekannt worden met God zijn woord, hebben we ook een verantwoordelijkheid. We moeten gehoorzaam zijn. Dit is wat de Jacobusbrief zegt, in dat eerste kapitel, 24. vers, wer ober in dat volkomene gesatz, de vrijheid, en entschikt, en daar binnen blijft, is niet een vergeetsame Heere. Ober dat wat het zegt, die wordt gezegend zijn, en alles wat hij deed. We moeten niet bloos de waarheid leven, we moeten ook door binnen wandelen. Veel lieden hebben angst, want ze aan den dood denken. Voor Petrus weer dat niet zo. Voor Paulus weer dat niet zo. En dat brok niet zo zijn voor ons. En Christ kan zeker zijn dat wanneer hij kerkelijk gestorven wordt, dan kan hij zeker zijn dat hij voorts opgesteed met Jezus in hemel wordt zijn. 2 Korinther 5, 8 vers. Also zijn we je troost en denken dat wordt beter zijn van ons scherpe weg te zijn en wim Herr toest te zijn. En dan moet ik halleluja zeggen. Wanneer u niet zeker bent dat dit zo is met die, dan lood ik die in. Neem de Heer Jezus als die heiland aan en lood aan die al die zin verzeihen. Maar je dat nächste Mal, God is zegen mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Liefeld en opgesteld bij Radio de Weichwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

Nu hier weer de korte ondag uit de Thessalonica Brief, opgereed van Donald Diegveld, intergesteld bij Radio de Weichwieser zum Frieden mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft.
2: Zo, maar onze horcherie, wat zal dat? Verstoor wie als het hier nog neemt te horcher of niet? Weet je, en dat kan niet bloos reden, en dat mag mij ja horcher zijn reden niet. Maar mag me dan de mensen bloos voorbij zich reden. En hier is de bloos er de ene stem en dat is niet. En dan nodig ik durfsprake, is er niet passiert. Dat er aan het groot is, woord af op een te redden. Een uur dan, ander uur uit. Vielleicht können wir damit was nie in den bringen, dass die Menschen mit abmachen worden, mit denen wir reden dürfen. Wir dürfen vorken doofen, dass wir horchen dürfen. Meine Tante Süß, meine Mami, ihre Sester, die ein paar Jahre alle sei. Und wenn meine Eltern vielleicht müssen mit wach vor der Taub, dann kommt die jeweils nicht an und die dann mit wachten. Und dann wird er einmal beten, in kleine Regeln an uns stehen. Dort, wenn dort passiert, dann können wir Kinder ja nicht nur den Oberschronen durchspielen. Nicht während der Zeit, müssen wir tüß bleiben. Wie naar de Ebenek, wie weer zijn een natte jongens, en wie wil op een bed jaren bij de Nova spelen. Ik zei te mijn broer dan, Abe, en ik die fok in de schuld na, dat we hadden trouble, en dan wil ik jaren na hij zal de schuld nemen, maar dat weet niet fair. Zei ik te hem, Abe, want du was karakter om zich zei, dan heb je toen de zus er vrije kreeg, toen naar Nova schoenen voor 3 stunden. Maar waarom niet karakter was, dan waren we trouble zijn er fair. Maar als zij wat ganz klaar jozaait dat, dan kan we gaan en dan wat onze elder dat verstaan. Because tante Zeus wat toestaan, zij heeft jozaait. Oké? Ik zei, alles wat zo staan is, wanneer ik eens met haar vertalen doe, zoals de bloos toestaan en ik een woord zei, bloos karakteren wat we vertalen doen. Zo nu is tante Zeus dat allemaal zeer schaffen. Nu is het groot afwasje daar, had het goed gebakt, weet niet wat alle. Dan deed ik door een zeer boring, de sprake had ik met haar. Ik deed bloos, ik wist dat ze hier niet één woord wat ik zei. Ze deed bloos, oh ja. Oh, nou zo. En bloos is dat. En als ik er ganz om schwung had, dan zei ik dat dezelfde stem, zei ik bloos, wie wil ik blijven? Toop even, ik wil ik blijven, toop nu bij de vrije te gaan voor about 3 stunden. Oh, ja. En dan deed ik al, je niet zo met je ze staat en wie wil ik al weg. En dan hing je hem stal hier de zakken bij hem en dan weer ik al bij de nummers. En dan zei ik, Abe, want tante is nu wat boze hier aankomen, te mans holen, dan word ik met eerst laten geriepen. En dan word ik zei, tante Zeus, je zei 3 stunden, dat zei je mij 3 maal, en dat is dan plus 2 stunden. En dan wordt ze een dietje, want die zei het veel terug wat je als bier zet. Dan zal de boze stil staan en zei, dat is zo, tante Zeus. En dan hebben we het bereid. Zo, so, sure enough, tante Zeus, die kept dan de nummers just direct. En ik kan het voort zijn, dat ze gewoon niet, dat die had, die was krak, terwijl ze de jink. Had de miracle bij warm te houden. En dan zei ik, tante Zeus, wat kent dat? Die hebben ons 3 maanden versproken, die kan hier voor 3 stunden zijn. En het is nog maar 3 stunden. Kijk ze voort naar één. En hij stelde dan ze terug wat hij ze kon. En zei dat ganz correct te staan. En dan deed ze bloos afprachter te ons. En zei dan wat we nu ook niet weer van reden. Of dat niemand in het huis komen. Zo kwam van het huis, hadden we 2,5 stunden spelen. En dat weer niet zijn. Oh, we dachten we hebben fijn. Maar ik wil eens zeggen. Tante Zeus leest ik niemals waar als een stad in Angelappen. Want wie is er van te reden, dan hadden ze de uren gans. Wat zit ze maar zo raar? Zo, die had het ganz klaar bij zich, wat het schaft met een man. En ik guess dat we graag van haar. Want wie gouden horchers zijn, dan brugt wie zo'n bijzonder ding. En eind is wie met de respect aan. Ik kan gooit nog een mens horchen en een mens kan niet naar mij horchen, want dan heb je respect met de onje dat ganse ding leeg je dat. Want wie wel horchen, dat meint dat wie dan de wie dan een gans afschnaken wat die mens zegt, wie dan dat verstonen, dat durft niet dat wie met die rein gans metstemmen, dat durft niet, dat kost de stad zijn. Over verstonen, joh. Vi vet vad som expererar det. Du har respekterat bad väg. En vi sänder regn med att ta. Dat dit, vi worden dit kind niet te zien draaien. Wie worden dit kind, wat we horen, wie worden verstaan wat Isaiah. Dit kind ons één vragen wat ze willen, zolang dat met de respect te maken die draait is, dan schaft dat. Zo wel van Mosiah, dat dit heeft een schoof met te doen en met een anderen aannemen. Met dat horen heeft door met te doen. Want ik die mens aanneem als een vriend, ik die aanneem als een waar ik toevertrouw kan schenken, dan is het een ganz andere soort gehoorig. Dat meint niet dat we het zelfs je denk verstoren doen. Dat meint niet dat we allemaal met stemmen, want dan maken we met stemmen met dat we niet stemmen doen. Dat is ook een reet. Over één ding kunnen we doen. We kunnen hem ganz aannemen met zijn feilen en alles. En dat kunnen we doen met zoals we checken onder deen, zoals we onze toon aanstellen. Zoals met onze heen omgaan, alle die dingen, die zullen met zaaien, wat dat schaffen deed. Ik weet nog dat, manchmal dan moeten we kinderen schort behandelen, en manchmal moeten we den anders behandelen. We willen met den weitloten dat wie verstaan wat zij zaaien doen. Want wie willen zeer goed worden met leren horen, nu onze kinderen, nu onze eigen partners, nu onze vriend, nu zullen wat er strachelen doen. Dan somehow moet we den ons ganz volle attention geven. We moeten reingans met onze zaag, ons ganz uit kerpen erbij zijn. Dat we niet onze uren checken, dan zijn we niet, weet niet hoe met onze uren, en onze klok checken, en om venster te checken, en hoe jammer, en alles onder de dingen staat. Er zijn zoveel dingen, wat we kunnen doen, te met laten maken, dus we hier reingans erbij zijn. Maar we moeten met je dollars niet gaan ze aan hingen lenen, want die andere te ons vertalen heeft. Dus het bij rein gaan door zijn. Maar we moeten een beetje stel zijn, dat ik kan vorig maken wat te zeggen. En maar we moeten een beetje met de man reden, enzovoort. Er zijn twee wegen van wat we kennen. Wanneer een kind wat zegt, kennen dat wat twee responden naar de. Eén ding is negatief en één is positief. Want wie een negatief, wel een trigger reden in een negatieve weg, dan zijn we onwillig dat kind te verstaan. We zijn onwillig dat kind te ontnemen. We zijn onwillig dem zijn de feilen te sperren. We zijn bloos onwillig. Maar wanneer we positief zijn, wanneer we wat zeggen, dan zijn we ganz door. En wanneer we ganz verstaan doen, dan doen we nog eenmaal vragen. We doen dat een andere weg even zeggen. Plus te zeggen mag dat ik weet correct wat dit kind speerde deed. En wat het zei deed. En wat het meende deed. Zodat het kind weet dat ik zie vol interesseert. We hebben ook een bijspel zeggen. Dat het kind heeft groot een phone call gehad van een vriend. En dan is het afhengig dat zei ze. Ik wil niemals waren met die reden. Wel, wanneer ik wel een negatief respons geef te dat, dan word ik plus zeggen, hey, vergeet ervan. Die hebben het grootste slag gemeente staat. Maar wanneer ik wel een positief respons heb, dan word ik zeggen, die moet die wel schuur dat je mocht hebben. En wanneer ik dat is zei, dan sluit ik de deur op dat er mij hebt te zeggen. Because wat mijn zaak is als een vader of als een mutter, is dat ik wel weet wat in dat kind er hoort ben is en er kap ben is. Wanneer ik plus ganz kort afsnijd, dan heb ik het alle tijden gesloten. Kan ik niet zijn wat er ben is. En yet, wanneer ik dat kind wil helpen, dan moet ik kennen dan een kikje. Zo goed als een mens dan kan. Wanneer dit kleine jong wel zijn model airplane te bakken en dat niet gescheid schaft, en die zegt, ik geef op met dit. Dan wanneer ik een negatief waag wel reden te doen, dan wil ik zeggen, nou, die kost je niet nu op hier. Beste zonne wat er niet den jaar voor je bocht, met zijn beschuldigerie den geven. Over de andere waag is, dit zit ziemlich schwer. En dan kan ik met dat een beetje helpen ermee. So, dat zijn twee ganz verschillende wegen van een ontchecken. Dit merkst je zegt, ik wil ook met voor. Ik kan never met. Wel, wanneer ik negatief zie, dan wil ik als de voor zeggen, nou, daar hebben we al helemaal van gereed. Dat zijn van mij doorgegaan. Wel, we niet nog strijden waren. Oder, ik kan zeggen, dat mat deze lotus van het niet fair is. En dan, als dat känt upp dem nach meiner Vertalung. Da kann ich noch mehr Zeit nehmen dafür. Die open gesagt, als die positive ist einmal mit meiner Zeit brücke, ist die negative. Oder der känt hat auf ein Bild getuscht und kommt in mir und sagt, check mal nur das Bild. Wenn ich eine negative Response gebe, dann sage ich, sei ja fein, ob ich in den Druck. Oder mir sitze die gefiltert ganz krank mit dem Bild. Und das ist der Geschmack. Und dann kann ich in, dann käme davon das Bild von Vertaler. Wo wegen Molls das Bild und so wieder. Kann ich noch mehr den Jutfinger von meinem Kind. Ich war nicht, war er nur schuld geworden. Die anderen sind bloß so frech zu mir. Well, eine negative Response ist, du musst nur schuld geworden. Positiv ist, du darfst die Ängste von der Worte immer die Arbeit behandeln. Und dort machte der ob, zum seine Worte so reich ist. Wie fällt nach Bieden ist ans Elroy, wie in der 8. Grade. Und dann wird er der 5. Grade 9 Junges, wo der immer ein Junge bei Moll, wo allein, und dann hilft es dem Falschen sein, wenn du ans Morgen nicht $20 bringst, dann bist du in Trouble. So nun musst du sagen, von den 10 MS zu stehlen, zum das Geld kriegen, so dass er nicht in Trouble sein. So nun hat er mit mehreren Jungs das dort gemacht, und dann sagt ein von den Jungs, er hat hier die 5 Plone, Elroy, du bist next auf der List. Und dann sagt Elroy dort zu mir. Und dann sehe ich bloß zu Elroy dort, ich würde mir noch mit Tracht denken. Den nächsten Morgens fährt ich eine meine Schule vor, dann werde ich tätig bei dieser Schule anfordern, because the principal, der wird immer da, der Director. So, sehr ich zu dem, was hier wurde wir, und ich gebe ihm die List von den 5 Jungs. Und ich sehe, wo der Lehrer wir und so weiter. Das hat Elroy alle gefunden. Und dann nimmt er die List. Und dann ab einem Tag, dann sehe ich zu dem Principal, dann wird ich da anhüllt, um seine Worte hier tun hat, dass ich kein Wort von ihm lehren. Das ist, was er dachte. Und ich dachte, dass wir ein bisschen Probe von ihm, hat er dem Lehrer ihr Namen gekriegt, aber nicht, wer er dem Vorder da bannen hat. Und dann glückt es, dass er in der Office bannen hast, dann geht er vor der Pferde der Stunde. Und dann sagt der Principal, das hast du getan mit deiner Gang. Und ich rechne, dass du wirst morgen das Geld hier in die Schule bringen. Und dann wirst du eben eine Werk aufnehmen, so du kannst mit deiner Papa bei der Arbeit sein. Und dann, das ist der Beke, was ich will gleich, du wirst lesen und mit Reports anschreiben. Aber nu kannst du wählen, ist du was von dem Vorder, Prilha oder von mir, krach hier in das Office. Nu wird der Junge von einmal an, das sind 2 Männer, die meinen der Business. Und dann die Day, man kann sie dann wählen und dann kriege ich erschacht. Und dann nimmt der Vorder den Fuß in den Haus. Und so wird die einzelt aller durch die Arbeit. Und dort hofft das Ding rein ganz ab. Dort wird nichts dort. Da werden auch so viele andere Dinge, was auch Fuß wird abgehoben worden. Und so ich glaube vorhin, dass wir als Ältere, weil wir unsere Kinder mit protecten, ja, und wenn wir Dinge sind, was er fehlt mit abzunehmen, weil wir das tun. Was sei, wenn ein Kind zu der Ältere sei, dass die Mutter oder die Vater, die ist sehr unreasonable zu ernt, die ist sehr schlecht zu ernt. Well, wenn ich will nicht negativ sein, dann würde ich bloß sagen, so start redest du nicht zu mir. Aber mir steht kommen so eine Sei, nicht von Jesus. Das ist viel besser, wenn ich sage, man, ich kann nicht was ich tun habe, was die Sei eräuert hat. Und dort macht der ob, dass ich kann und dort Kind ihr Kopf dann kicken. Und dort ist, was ich mal tun, zum Weiter, was da los ist. Weil wir uns nach der Top nähe zum Beten. Himmlische Vater, du weißt so kreit, wat ons fehlt, wat onze Kinder fehlt, wat onze Kirche fehlt, wat onze Nobers fehlt, onze Arbeit steht. En ik bid, dat du ons mogst wijsheid geben, om ons kracht zo verhouden, dat we kunnen verstaan, wat een ander te ons redt, wat ons eigen kind te ons redt, wat ons eigen partner te ons redt. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie, dat die worden leren horen, nur ein anderer. Bloß wenn es mir seine Horche, nur mein eigener Partner, nur die Gott und nur Ernt. Halb uns mit dieser Horcherie, dass wir wurde so gut wurde, dass die Nome durch unser Gold zum Horche wird verherrlicht worden. In Jesus' Namen. Amen.

Zij eens ruut en dank God. Zij dankt dat Poyte had zich voor 2 maanden bezeerd. En hij had zich een stukje geënderd. Maar zijn eindstaan te helpen thuis, dat had zich nog niet geënderd. Veel had zijn maal daarvoor gebeten. Dat hij zich toch in deze kon ändern. Dat hij toch kon jaren andere mensen helpen. Want hij zijn hulp brugde. En nu was hij zo vroeg dat Poyte zich geënderd had. Waarom Poyte zich zo pijnlijk geënderd had, dat wil hij ernstig vertellen. Dat blijft op immer zijn geheimnis. Maar de Mavi blijft dankbaar dat hij zich geënderd had.

Tinja, laat ons ook met open ogen gaan en zitten hoe we voor de meesten wat kunnen doen en hoe we de meesten kunnen helpen. Als het nu onze ma is, of onze nobers, of onze geschwister, waar het niet is, willen we de meesten helpen.

Dit wie dat vandaagse Tienja-programma van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tienja-stund ook wat erbij zijn wurscht? Hierin kost je ook vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ik hoor die van God in woed.
2: Welkom bij ons Bibelstudienprogramma. Neem die de Bibel en ving hem als altijd waar God de hart is.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mi.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

En aan zijn laatste zending dat hij daarover reden, dat de eerste vijf beetje im Nieuwe Testament ook de vijf evangelien heiten. En dat is nu de Bibelstund nummer 50 met dem thema de evangelist Matthäus. In jedem van deze beetje wordt het leven van Jezus van zijn geboort aan bad zijn lieden en sterven en zijn opstonden van dood berichtet. Dat eerste van de vijf evangelische beetje, oder van de evangelisten, dat weer Matthäus. Zijn boek is dat taubbenje tussen dem Olen en Nieuwen Testament. Wie zou dat taubbenje? Dat wou ik voorts erklären. Toe eerst wel wie ober je dag zijne, wer eigentlich dei is wat dit geschreven haft. Dorto lees wie einen Vers in Matthäus, Kapitel 9, Vers 9. En als Jezus davon gone deid, zag hij einen Mensch, wiem Zahl zette, en dei heid Matthäus. En Jezus zeid, go mi hinjaron, fall mi no. En Matthäus stond ab, en volgt am no. Drei dingen schienen mij in deze korte Bejegnung interessant te zijn. Erstens, Matthäus wie een Jude, en zo als de meeste Jude van zijn tijd, wie hij ook in de jüdische Lehre en Tradition grootgetrokken worden. Dat bedient dat hij dat Oude Testament kennen deed. De Jesaja en de profetieën van de Messias en vele andere meer. Tweedens zei wie dat Matthäus een Zöllner wie, als een man die voor de Römer die te die tijd in Israël wäre en dat land bezat houde, die de steuern, tax, van ihre landmenschen endrieven. Dat wies dat Matthäus zij er wie van zijn religieën van zijn volk waag weer. Hij had in den Regenhaan gedreht. Hij wie einer, die man nog recht zijn wil. Maar de Römer taub arbeide, wie te de jüdische tijd dan, te Jezus zijn tijd, een schworet verbreedje. Aber während de gläubige Jüder met de Heide nicht in Gemeinschaft haben konnen, so arbeide doch des Matthäus, jeden Tag mit seinen Feind taub. Darum ward der Zöllner von den ganz gelehrten Juden dann verachtet und als Sünder und Verräter und auch Verbrecher glattgestellt. Und drittens sei wie in dieser kleinen Begegnung zwischen Jesus und Matthäus, dass Matthäus eines Tages dem Raub von Jesus nachkommen deid. Hij deed zijn arbeid, zijn beroep abgeven en hij werd een jünger Jezu. Een ganz grote verandering moest des man over zich gaan laten, die door Jezus zijn invloed tot stand komen deed. Nu wie Matthäus een jünger van Jezus geworden, die zijn meester begeleidde deed, die zijn reden met ene oren hieren deed, die de Wunder Jezus selbst met zijn ene ogen zijn deed. Wat hij in zijn evangelium berichtet deed, kon Matthäus uit dem einen lief en uit zijn ene ogen vertalen. Hij had dat zelfs gezien en zelfs erleefd. Voor wem schrijft Matthäus zijn evangelium? Ik geloof, hij zelfs heeft zich niet zo veel gedanken daarover gemaakt, voor wem hij schrijven deed. Hij schrijft einfach voor de mensen die hij kennen deed, dat waren de Juden. Dat wordt ook zeer einfach doordacht duidelijk, dat zijn bericht een originalspraak, een aramäische spraak, een spraak van Palestina, tot de tijd van Jezus opgevoed worden weer. Eerst later wordt dit evangelium in de griechische spraak übersaat. Dat wat de Matthäus eigentlich zeggen wil en zijn mensen bewijzen wil, dat weer dat Jezus im Olden Testament vooruitgezegd worden weer en dat hij de Messias weer
op dem sine mensche zu sine tiet wachte deid. Dit leifde ober de meeste geleerde mensche, de schriftgeleerde, zu dei tiet guan nich. Zij houde veel meier Jezus als eine Ort heide, oder Gotteslästerung, je zijn. Hij weer nicht een gläubiger Mensch, hij weer nicht een gläubiger Mensch, als zij zich dat verstalle deide. Nu wist ober Matthäus in seinem Evangelium, dat Jezus de Prophezeiungen vom Olden Testament erfalle deid. Hij nannt folgende Städte in seinem Evangelium, wo dat Olde Testament te Wort kommt. Door die Städte wird de Volksgenosse de Jude bekannt werden. En door wens erklärt hij de Städte ook nicht wieder. Jedermann wist, wovon hij redet, en man stalt ook de Autorität van deze Bibelstede nicht in Frage, dat heit man bleibt dort, wat hij vom Olden Testament zeie deid. De mensche, wat dit lese deide oder lese solle, dei chande dat Olde Testament, de Propheten, de Gesetzesbücher. Also dat Olde Testament wie bekannt en anerkannt. Ein ganz rechtig dietliches Wort, wat Matthäus immer wader in seinem Evangelium brucke deid, as auf das es erfüllt würde. Oder auf das erfüllt würde. Dat soll wiese, dat hier Jesus dort erfälle deid, wat über de Messias im Olden Testament gesagt worden wie. In diesem Sinn ist dat Matthäus Evangelium ook dat Verbindungsglied oder dat Taubpinsel zwischen dem Olden en Nieuwen Testament. Hij wil klarmaken dat het Oude Testament in dat wat hij nu schrijven deed, taubjeheren deed. Dat is een geschicht, die jet wieder. Dat wies dat Jezus niet een nieuwe religion brengen deed, een ganz nieuwe groep van gläubige mensen aanvangen wil.

Ik begrijp alle toehira waren tot dit programma en wens ook dat de haar ons top zenen wordt. En de vandaagse tijd waar we geneigd zijn door tijdelijke zon te streven, zal ons de betrachtung van der wiesen dat dat andere dingen juist de wichtiger im Leben zijn als dat die alt dat vele zo hieren haben mochten. En mocht de haar ook tot den Empfang van der Gnut geven en zum Segen merken.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je ergens een van onze programma's bestellen mocht, check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma's van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada touwheren. De nummer voor dit programma is 276. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu het programma nummer 276.

Als het je wat is een tijd nodig, kom je Matthäus 5 in zijn. Daar reed je Jezus op een steed, dat wanneer ons een van onze leden van Tjarpa te zonde verleidt, zal we dat opmaken. Hij nam dat ook in de hand. Zo kunnen we dat wel ook op onze tong aanwenden. Nu weten we aber ook dat hier niet gemeint is, onze Tjarpa te beschnieden. Dat bedient niet werkelijk ons oog uit te rieten of onze hand op te hakken. Dat wijze is je niet aan eind van onze Tjarpa-leder, zoals ons oog of onze hand. Dat wijze is aan onze hoort. Jezus wil ons damit weiterlaten, dat we eerst damit maken zullen, wanneer we wat hebben, dat ons immer en immer weder te volbrengt of dat om zinje verleidet het. We zullen ganz brutal damit omgaan, niet schonend. En jeder einer wat met de uitvinden, waar hij dat bij zich kan in een controle krijgen. En ik meen, wanneer we Jezus daarom beide ons te helpen, dan wordt hij ons dat ganz bestemd, door bij helpen een lezing te vinden. Wil zo een gebed als ganz nu zien willen. Zo, damit sluit het je dan af. We horen nu nog ten slot dit leid, het tjeetmoel treedt.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fähigprogramm sah wir doch, dass möglich ist, dass wir können wachsen und zunehmen in unser christliches Leben, indem dort wir Gott sein Wort studieren und anwenden in uns eigenes Leben. Von der, wo wir seinen, dort er bloß möglich ist, sich recht zu leben, wenn wir den Heiligen Jesus in uns haben. Wir wollen noch seinen, dort wir nicht kennen, jesliche Früchte für den Dach bringen, ohne dort wir wahrgeboren sind, auch nicht, solange aus wir noch sind pflegen dürfen. Ich lade ihn nun weiter an, eingeschaltet zu bleiben in das Studium, um zu seinen, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, von wo wir kennen, über sind, siegen und wachsen und zunehmen in uns christliches Leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst sehnen zu jeder Person, was du eingeschaltet hast. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Wie hat dort wird von der christliche Leben bezeugt, so als Petrus ans dort gejeft haft in sein zweiter Petrusbrief? Er schreef an Christen, die in dieser Welt in verschiedene Städte verstreit wären. Willst dit Gott sein Wort es? Es steht Petrusbrief eine Botschaft für uns in dieser Zeit. Petrus sagt dort, wie flittig seele seine an ans christliche gewoss. Zweiter Petrus, dort erste Kapitel, 5. bis 7. Vers, in jün Glaube Sittlichkeit zu bewiesen, und in Sittlichkeit Verstand, und in Verstand selbstbeherrsche, und in selbstbeherrsche Standhaft, und in Standhaft Gottesfurcht, und in Gottesfurcht breidelige Leib, und in breidelige Leib die Gottesleib. In den 7. Vers sagt Petrus, dort wie Seele in Gottesfurcht breidelige Leib bewiesen. Wie kann er dort auch so sein, in Gottesfurcht bewiesen Leib für die Breide. Wie haben Leib für andere, die Christen sind? Der Herr Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 13, 35, durch dit worden alle Menschen sein, dass je meine Jünger sind, wann je jünd untereinander Leib habe. Jesus sagte, dass wir sollen einer den anderen Leib haben, rot so als er uns gelebt hat. Johannes 13, 34. Wann wir behalten, wo sehe Jesus uns Leib hat, dann haben wir ein Master, wo wir kennen unsere Brüder und Schwestern im Herr Leib haben. Ein breidelige Leib, die Gottesleib, sagt er wieder, diese Gottesleib ist zu denen, die anbetiert sind. Ist mir so? Wie haben all gesehen, dort ein Christ soll nicht Anteil nehmen an die anbetierte ihre sündliche Worte? Wie macht er die Sünde, ob er Leib habe, ob er nicht die Sünde Leib habe? Gott hat die Sünde so Leib gehabt, dass Jesus auf dem Kreuz starb, die Sünde zu betonen. Er hat die ganze Welt ihre Sünde betont. Das ist, was wir lesen in 1. Johannes, der 2. Kapitel und der 2. Vers, und dann noch in Johannes 3, 16. Und er selbst ist der, durch dem unsere Sünde versehnt sind, aber nicht bloß unsere Sünde, aber die ganze Welt ehre. Und das dann, Johannes 3, 16, dann Gott hat diese Welt so leif gehabt, dass er sein einziges Sehen gibt, dass alle, die an ihm leben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Wann Gott die Sünde auch Leib hat, macht er die Sünde hassen. Wann die Sünde nicht nur Christus kämpft Verratung, dann macht Gott ihm am eng Rechte. Ich lebe dort in Sünde Leib bewiesen, meint nicht, dass wir an seiner Sünde Anteil nehmen. Wie bewiesen Leib, wann wir ihm das Evangelium bringen? Wie bewiesen reichte Sorge, mein Freund, wann wir versichern, die Sünde zu Christus zu gewinnen? Nu 2. Petrus, dat 1. Kapitel, 8. Vers. Dan wann diese Dinge in jün sind en toenemen, wo je nicht faus oder unfruchtbar sind en de volle Erkenntnis van ons Herr Jesus Christus. Wann diese Dinge in jün sind, sagt hij, sitzt du, Petrus beschrift nu nicht van een Religion, dat bloß van Buddha is. Zijn Rede is nicht van een Religion, wo er lied van Rede, aber wo er nicht is, dat eigene Radung bewiest. Petrus redt von dort, wat ein Christ innerlich ist. Wir sind losgekommen von der Verwesung, wie es wie eine Gottes Natur habe. Die Verwesung ist, an dem Mensch sein Hort geoffenbart. Petrus sagt wieder, wann diese Dinge in uns sind, und zunehmen, wat für eine Dinge? Na, die Dinge, die er vorher haft erwähnt. dat heet geloven, zittlichheid, verstand, zelfbeheersen, standhoofd, Gottesfurcht, bredelijke leven en Gottes leven. Deze dingen zijn van binnen. Deze dingen kanst je niet van buiten aanleiden. Die zijn werken die de Heilige Geest en dien hoort schoft. Maar deze dingen en je zijn een toonemer. Dat woord toonemer bedient dat al die ruim die door is te hebben, is opgevuld. Wanneer brood fris gebakt is, dan wordt een schijne je rug door het ganse huis spreiden. Dat is de indruk dat deze dingen in een christelijk leven zullen maken. Die worden in alle kruisen en in christelijk wandel zich openboren. Word je niet fausend of onvruchtbaar zijn? We kunnen niet in Heilige Geest zijn vrucht bewijzen, wanneer we dat alleen willen doen. De Heilige Geest wordt zijn arbeid in ons voordig brengen, of we moeten ons aanhang geven. Dat meent dat we moeten vielleicht ändern hoe we denken, of de weg hoe we dingen doen, of de weg hoe we tot God zijn woord en tot andere lied acht geven. Zo'n arbeid is van de Heilige Geest. Hij wil niet hebben dat we zullen faus zijn. Oder onvruchtbaar zijn, zegt hij weer. Niet faus zijn is innerlijk, niet onvruchtbaar zijn is dat wat zich van buiten bewijst. Du hast vielleicht, zoals ik, Christen getroffen, den er leven niet recht klinkt. Die zijn niet vruchtbaar. Zowel wie niet zijn, ons leven, zoals Petrus ons gezegd heeft, zal vruchtbaar zijn. Is door bewijs in dien leven dat du een Christ bist? Dat is niet mogelijk dat we door onze goede werken kunnen zelig worden. We kunnen onze radung niet verdienen. Ober, God heeft onze radung gebracht dat we kunnen goede werken doen. Goede werken bewijzen radung. Vruchtbaar zijn en ons christelijk leven is toegebonden met God eenlijk zijn. Dat is mogelijk wanneer Jezus Christus in ons regeert en wie God zijn woord en ons leven aanwenden. 2 Petrus, het eerste kapitel, 9e vers. Ober wer deze dingen niet heeft, is blind en kortzichtig, en heeft vergeten dat hij van zijn vele zinden is gereinigd worden. De mensen die niet den wert van het christelijk leven bewijzen, zoals Petrus dat hier verstelt, zijn niet volstandige christen. Petrus zegt dat zo'n mensen zijn kortzichtig of sogar blind. Zo'n lied kunnen niet wie genoeg zijn. Zo'n lied leven bloos voor vandoor. Deze tijd is alles wat telt wie aan. Die zijn beschermd met ere ogen blijkbaar vergeten je. Ze vergeten dat ere woorden nog valt in de toekomst ha. Ze gaan in de eeuwigheid. Mensen die bloos deze wereld en ere uitzicht hebben, zijn met deze wereld opgenomen. De Bijbel zegt in 1 Johannes 2:17, en deze wereld vergeet, ook de last deze wereld. Ober wer God zijn willen deed, wordt eeuwig blijven. De lied die God zijn willen doen, worden door te zijn, dat die dingen van wonen Petrus hier schrift, worden in er leven, te zijn zijn. Charpelig blind zijn, is voor veel een treurige tatsaak. Ober geestelijk blind zijn, is veel ooier. Geestelijk blind zijn kan een mens naar eeuwige vernichting brengen. Dat is een arbeid dat zoten werkt en een zender zijn leven. Zoals we in 2 Korinther, het eerste kapitel, de derde en vierde vers lezen. Dit is wat het zegt. Ober wanneer ons evangelium verstoken is, is dat verstoken en den die verloren zijn. En wem de God over deze wereld er je danken heeft blind gemaakt. Dat niet met eenmaal dat klare licht van evangelium van Christus in de heerlijkheid, die een afbeeld is van God, en aan en in schijnen zal. Ober Jezus wordt zijn blindness wegnemen, wanneer zij worden naar Jezus komen, verrading. Een andere blindheid passiert, wanneer we God zijn woord niet lezen en daarop acht geven. De Heilige Geest maakt God zijn woord klaar, zodat we dat verstaan kunnen. Hij heeft ons licht, zodat we hem licht wandelen kunnen. Licht neemt de donkerheid weg, en God zijn woord brengt licht. Zo zegt de Bijbel in Efeze 5:13, dan alles wat gestroofd wordt, wordt derg dat licht je op een boord. Wie zijn ook dat God zijn woord brengt licht en verstand toe ons, wanneer we dat woord lezen en studeren. Wanneer zo'n licht komt, dan moet we ons wandel door nou en ordning stalen. Efeze 5, 7 en 8 zegt, daarom ziet niet metdelen met aan, dan je weer dan en diestenis. Om nu zij je licht en her, wandelt zo als licht tjingen. Zodat we niet kortzichtig worden, zo gewoon blind worden, moet we tijd nemen en God zijn woord te zennen, dat we kunnen weten wat hij gezegd heeft. Dan moet we je hier geven en daarin wandelen. Petrus heeft nu wat te zeggen dat voor ons zal zeer wichtig zijn. Dat is dat maakt tjokkelied, zijn te veel die onvruchtbaar zijn. Zo'n Christen zijn niet bejeisterd aan het christelijke wandel. Zo'n Christen zijn schließlich zo goed, niet zeker dat ze waardige boeren zijn. Paulus heeft ons een vermoning in 1. Korinther 16, 13. tot 14. vers. Ziet waken, stoot vast am geloven, ziet manhoofd, ziet sterk, laat alles maak junt en een leef je donen worden. En zijn tweede brief aan de Korinther schrift hij, in 2. Korinther 13, 5. vers, proeft junt zelfs of je am geloven zijn, en je ziet junt zelfs. Oder weet je niet zelfs dat Christus in je is, buiten wanneer je vervolgd bent? Dit is een strengend woord. We zullen ons zelfs aan je zeker en zeggen maken of we werkelijk hem geloven zijn, oder niet. Wanneer een mens denkt dat hij kan, sloopt met zich en zijn leven zennen, en dag zeggen zennen dat hij in Christus is, dan is hij verkeerd. Dat is onmogelijk zeker zennen dat we bekeerd zijn en nog in een zin leven. Er zijn zonen deze christenen die niet truhartig zijn. Wat ze zeiden stemt niet met wat ze bewiezen. Ze zijn onbestendig. Wanneer dit den dan bekend gemaakt wordt, dan zeiden ze volken, du hast geen recht te rechten. En eenvoudig is het zo. We kennen niet in een mens zijn hart zijn. Maar de Bijbel zegt dat zo, als een mens in zijn hart is, zo is hij werkelijk. Dat wordt schließlich eruit komen. Als Jezus zei, dood niet rechten, zodat jund niet gerecht wordt, in Matthäus 7, het eerste vers, had hij hem zijn wat van binnen is, dat wat wie niet zijn kennen, over God kan. Jezus zei wieder in Matthäus 7, 20 en 21 vers, daarom aan ere vrucht worden die te kennen zijn. Niet alle die mij Herr, Herr nennen, worden in dat hemelsrijk inkomen. Komen. Bloos die mijn hemelse vader zijn willen doen. Also, wie weet niet wat hem wordt passiert? Wanneer we een mens beobachten die zegt dat hij een Christ is, en we zien dat zijn leven stemt niet met, naar de Bijbel nou, dan hebben we dat recht om te vragen, bist du wirklich een Christ? Bist du wirklich waardegeboren? God heeft gesproken dat wanneer we Jezus en ons hart aangenomen hebben, als ons heiland, dan hebben we ook eeuwig leven. Zo zegt de schrift in Johannes 5, 24, en waarheid zei ik junt, wer mijn woord heert, en dem je leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämt niet in je recht, over es van dood tot leven je komen. En God zijn hang zijn, wie zeg je? Dit is zo, wie Jezus heeft gezegd, zoals in Johannes 10, 27 tot 29 beschreven is, Mijne schop hier mijn stem en ik chan aan. En zij val je mij nou en ik geef aan dat eeuwig leven en die worden niemals aankomen. En tjene kan den uit mijn hand rieten. Mijn vader die mij die je geeft heeft is gerater als alles en tjene kan die uit mijn vader zijn hand rieten. Mijn vriend, dat zijn wunderschöne weer. God heeft dat klaar gemaakt dat du en ik weten tjene dat wie waar je boeren zijn wanneer we Jezus aangenomen hebben als heiland. Wanneer dat passiert, dan zijn onze zinden alle verzet. Daar is onderstetting. En God zijn woord, zo zegt de apostel Johannes in 1. Johannes 5, 11 tot 13. En dit zijn zeer wichtige woord. Hörch je neem. Dit is dan dat zeichnis dat God ons dat eeuwig leven gegeeft heeft. En dit leven is in zijn zin. Wer den zin heeft, heeft dat leven. Wer den Sehen nicht haft, haft nicht dort leven. Dit ha ik junt geschreven dat je aan den Gottes in zijn nomen leven, dat je weten kan dat je dat eeuwig leven hebben. Het is wunderschön. Petrus heeft dat recht gezegd, en 2 Petrus 1, 9, aber wer deze dingen niet heeft, is blind en kortzichtig en heeft vergeten dat hij van zijn zin is gereinigd worden.

door de tiende vers. Daaraan, breide, bemerkt je zoveel meer daaraan dat je beroopt en uiterweeld zijn. Dan weer dat dit wordt niemals falen. Bemerkt je zoveel meer daaraan dat je beroopt en uiterweeld zijn. Dat zijn schijne weer. Wat God je doen heeft, dat heeft hij ook zeker gemaakt. Dat kan China verstimmelen. En Christ zijn verzekering. Oba kan verstimmeld worden van dat leven dat we leven. Wann du dein leven niet in oprechtigheid en waarheid leefst, dan wirst du eermal wonderen of du wirklich bekeerd bist. Wann dat ook zo is, dat Christus alles gedaan heeft, dat nodig is die te raden en die te verzekeren, moetst du doch vlietig zijn naar goede werken en dein leven te boeien. We moeten zeker maken dat we werkelijk God zijn tjengen zijn. Jo, daar zijn tijden wanneer we velen worden. De oorzaak is dat we zijn vielleicht schlopmetzig geweest en we hebben nog onze oude zintelijke natuur. En we leven nog in deze zintelijke wereld. Dat is aber niet een uitred. Wanneer we aanrecht zijn, wordt de Heilige Geest ons dat weten laten. Dan is dat onze oplog dat te betjanen, zodat de Heer ons kan zo aanstellen als dat verheer we. Dan hebben we de gemeenschap met ons Heer. Wanneer we nachlässig worden en ons Gottes wandel, dan is er ook een grotere mogelijkheid dat we volle worden. Wanneer we ons op de Heer verloten, dan kan hij ons sterk maken, zodat we niet egal volle worden. De Judasbrief, de 20e vers, dem ober de jund ohne stalper bewoorden kan, en jund aanschuldig en met grote vrede, kan verziene heerlijkheid aanstellen, ons eenzige God en Heiland, je heert alle heerlijkheid, majesteit, macht en je wilt, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Dan wer dat deed, wordt niemals vallen, zegt Petrus. Ik reed iedermaal met Christen die in de zin gevallen zijn. Zo'n Christen had geen verzekering dat ze bekeerd zijn. Daar zijn ook anderen die zich als een Christ houden, doch die leven en zin. Dat, zegt de Bijbel, is niet recht. 1. Johannes 1, 6, 7. Wanneer we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, over een diensternis wandelen, dan liegen we en doen we niet de waarheid. Over wanneer we hem licht wandelen zoals hij hem licht is, dan hebben we gemeenschap ondereinander. En zijn Jezus zijn bloed maakt ons rein van alle zind. Zonder die nichtverzekering haar niet een grond in haar leven. Een mens kan een goede grond en God zijn woord vingen. We zijn niet God zijn tjengen, wils we God zijn. We zijn God zijn tjengen, wils we Jezus Christus als Heiland haar aangenomen. God en zijn woord heeft gezegd dat wanneer we dat doen, dan zijn we waarde geboren. God heeft dat gezegd, ik leef dat, en dat is vastgesteld. Auf der Farge. Dan wordt de ingang rijkelijk verzorgd worden en ons Heer en Heiland Jezus Christus zijn eeuwig rijk. Dat is opvallend dat Petrus een indruk maakt van de tijd dat Jezus terugkomen wordt zijn rijk op eerd te grinden en niet aan de tijd wanneer hij wordt zijn tjengen in hemel treffen. Hoe weet wie dat? En in 14e vers zegt hij, en wils ik weet dat ik des scherpe bood waar met de ontzied leie, zoals de Heer Jezus Christus mij dat klaar maakt. Petrus kon zich niet daarop spetsen dat hij wordt nog op eerd zijn, wanneer Jezus zijn tjengen naar zijn hemel roepen wordt. Jezus had hem dat klaar gemaakt dat Petrus wordt als een martier sterven. Hier zegt hij dat hij wordt bood met de zijn scherpe ontzied leie. De persoonlijkheid leeft in een mens zijn scherpe. Petrus vergelijkt zijn scherpe met een zelt. En wanneer hij gestorven wordt, dan wordt hij zijn zelt ontzied leie. En dan wordt hij eeuwiglijk in de Heer zijn tegenwoord zijn. Dat is een wonderschöne weg van den dood te reden. 12. Vers. Daarom reken ik je immer aan deze dingen denken te helpen, wanneer je de waarheid ook weten en bestedigd zijn door binnen. Wist Petrus wist dat hij niet wordt veel langer met aan zijn, had hij een drief deze Christen te bewegen dat ze zullen en de genoot wassen. Dat is de oorzaak waarom hij te aangeschreven heeft.
Daar zijn christen nu die geestelijk allerswaak zijn. Zo'n lied kan geestelijk sterk worden, wanneer ze God zijn woord lezen worden en obacht geven op God en zijn woord. Zoals dat is in het kerkelijke leven, zo is dat ook in het geestelijke leven. We moeten nodig hebben, zodat we sterk worden kunnen. De ziel moet gevorderd worden van God zijn woord. Zolang als we op deze eeuw zijn, moet we dat nog volgen. We willen regelmatig God zijn woord studeren en zijn licht te wandelen, alle dag in je bed zijn en anderen dat evangelium brengen. Er wordt een tijd komen wanneer de Heer Jezus wordt zeggen, zoals Matthäus 24, 21 beschreven is, Goat, du bist een goede en truer schloof. Du bist even een paar dingen true je vast, ik word die even veel zaten. Go in den Herr seine Freude nennen, 13. Vers. En ik leef dat es reicht, zolang als ik in des Körper zie, jund waken te holen, derch denken halpe. Hij zegt, ik leef dat es reicht, kun ook in des wat gezegd worden, ik leef dat es passend. Zolang als Petrus levendig weer, wordt hij aan deze dingen denken helpen. Allem veel help verschillende dingen te behouden. Dit brief kan ons vandaag ook helpen wakker te blijven dat we meer vlietig worden zijn. Dat wordt ons helpen en ons geloven te wassen. We zullen God danken dat hij Petrus kracht geeft dit brief te schrijven. Doorwegen hebben we nu van zijn brief genoten gekregen. God zag lang terug dat dit woord voor ons nodig zijn. Dat is ook wat de Hebreeën schrijven in zijn hoort, als hij in zijn brief zegt, in Hebreeën dat tweede kapitel, de eerste vers, daarom moet we zoveel meer daarop acht geven, wat we gehoord hebben, dat we niet bij dat ziel voorbij lopen. Er zijn tijden in onze wereld, wanneer het zeer zwaar is zich te ontsluiten, wat werkelijk de waarheid is. En die dingen die wichtig zijn, waar we niet twijfelen. De waarheid voor ons is in God zijn woord. Jezus zei in Johannes 14, 6, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Tjene komt nog voor de boete durch mij. En zo als we bekend worden met God zijn woord, hebben we ook een verantwoordelijkheid. We moeten gehoorzaam zijn. Dit is wat de Jacobusbrief zegt, in dat eerste kapitel, 24. vers, wer ober in dat volkomene gesaats, de vrijheid, en entschikt, en daar binnen blijft, is niet een verjeetsame Heere. Ober dat wat het zegt, die wordt gezegend zijn, en alles wat hij deed. We moeten niet bloos de waarheid leven, we moeten ook daar binnen wandelen. Veel lieden hebben angst, want ze aan den dood denken. Voor Petrus weer dat niet zo, voor Paulus weer dat niet zo, en dat brok niet zo zijn voor ons. En Christ kan zeker zijn dat wanneer hij kerkelijk gestorven wordt, dan kan hij zeker zijn dat hij voorts opgesteed met Jezus in hemel wordt zijn. 2 Korinther 5, 8 vers. Also zijn we getroost en denken dat wordt beter zijn van ons scherpe weg te zijn en wim Herr toest te zijn. En dan moet ik halleluja zeggen. Wanneer u niet zeker bent dat dit zo is met die, dan lood ik die in. Neem dem Herr Jezus als dien heiland aan en laat aan die al dien zin verzeihen. Meer dat nächste Mal. Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is 3.
1: Nu hebben we de korte aandacht uit het Thessalonische brief, opgereed van Donald Niefeld, intergesteld bij Radio de Weichwiese zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

Nu hebben we de korte ondag uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Dichwild, intergesteld bij Radio de Weichwiesertum Fried met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: luister ons program Kies om Heim. Dit is de Brei Radio CHPD op 104.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Kies om Heim. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft.
2: Zo, so, maar onze horcherie, wat is dat? Verstoel wie als het hier nog neemt te horcher of niet? Weet je, in een kan niet bloos reden, en een mij een horcher niet reden deed. Maar mij wil de mensen bloos verbies ik reden. En hier is de bloos er de ene stem en dat is nust. En dan nodig ik der sprake als er nust passiert. Dat er aan het groot is, woord af op een te redden. Een uur dan, andere uur uit. Vielleicht hebben we dan met wat niet naar brengen, zodat die mensen met opmerkt worden, toen we reden doen. We doen de volken dovens van we horen doen. Mijn tante Zeus, mijn mama is een zuster, wie een poeje alles zei. En wat mijn elder vielleicht moesten met wacht voor het hoop, dan komt die mij niet aan en die dan met wachten. En dan weer allemaal beten in kleine regelen aan onze steen. Dat, wanneer dat passeren deed, dan kunnen we kennen niet naar de nobers gewonnen doorspelen. Niet in de tijd, moesten we thuis blijven. Wie willen de Ebenek, wie willen zo'n natte jongens, en wie willen op een bed jaren bij de nummer spelen. Ik zei te mijn broer, Ebe, en ik die fok in de schuld na, dat we hadden trouble, en dan wil ik jaren na hij zal de schuld nemen, maar dat weet niet fair. Zei ik toen, Ebe, wanneer du was karakter om zich zei, dan heb je toen de zus er een vrije kreeg, toen naar de nummer gewonnen voor 3 stunden. Maar wanneer niet karakter was, dan wat we trouble zijn er fair. Maar als zij wat gans klaar jozai te dat, dan tje we gaan en dan wat onze elder dat verstaan. Because tante Zeus wat toestaan, zij heeft jozai. Oké? Ik zei, alles wat zo staan is, wanneer ik eens met haar vertalen doe, zoals de bloos toestaan, en ik een woord zei, bloos karakteren wat we vertalen doen. Zo nu is tante Zeus dat allemaal zeer schaffen. Nu is het groot opwassen door, en had het groot gebakt, en weet niet wat alle. Dan deed ik door een zeer boring, Dirksprache had ik met haar. Ik deed bloos, ik wist dat ze hier niet één woord wat ik zei. Ze deed bloos, oh ja, oh nou zo. En bloos is dat. En als ik er eens gans om schwung had, dan zei ik dat in dezelfde stem, zei ik bloos, wie wil ik gleich, taup eben, ik wil ik gleich, taup nu een paar vrije te gaan voor about 3 stunden. Oh ja. En dan deed ik al, je niet zo met deze stad en dan wie wil ik al weg. En dan hing je hem stal hier een zakken bij hem en dan weer ik al bij de nummers. En dan zei ik, Ebe, want tante Zeus nu wat boze hier aankomen, te mans holen, dan word ik met eerste lotte geriepen. En dan word ik zei, tante Zeus, je zei 3 stunden, dat zei je mij 3 maal, en dat is dan plus 2 stunden. En dan wordt ze een dietje, want die zei het veel terug wat je als bier zet. Dan zoals de boze stil stond, zei, dat is zo, tante Zeus. En dan hebben we het bereid. Zo, sure enough, tante Zeus, die kept on de nummers just direct. En ik kan het voort zijn, dat ze gewoon hadden, dat ze hadden, dat ze kracht tot ze de jink. Had de mirakel bij warm te houden. En dan zei ik, tante Zeus, wat kent dat? Die hebben ons 3 maanden versproken, die kunnen hier voor 3 stunden zijn. En het is nog wel maar 3 stunden. Kijk ze voort naar één. En hij stelde dan ze terug wat hij ze kon. En zei dat gans krijgt de stad. En dan deed ze bloos afprachter te ons. En zei dan over de nuk, nus wieder van reden. Want je moet in het huis komen. Zo kwam van het huis, had we kunnen 2,5 stunden spelen. En dan weer nus wijn. Oh, wie dachten we hebben fijn. Maar ik wou in zijn. Tante Zeus leest ik niemals waar als de stad we een aan gelappen. Want wie is er van te reden, dan had ze de uren gans. Wat zit ze me zo raak? Zo, die had het gans klaar bij zich. Dan wordt het schaaf met een man. En ik guess dat we ook graag van haar. Wanneer we gouden horchers zijn, dan brengen we zo'n bijzonder ding. En eind is we moeten er respect hebben. Ik kan goed naar een mens horchen en een mens kan niet naar mij horchen, wanneer ik respect met de onge dat ganse ding leidt. Wanneer we willen horchen, dat meint dat we doen een gans afsnaken wat die mens zegt, we doen dat verstaan. Dat durft niet dat wie met hem rein gaan ons metstemmen. Dat durft niet door de kortste stad zijn. Over verstaan je, Vi vet vad vi experter det. Du har respekterat bad väg. En vi zijn de rein met dat toek. Dat dit, vi worden dit kind niet te zien draaien. Vi worden dit kind, wat vi horen. Vi worden verstaan wat Isaiah. Dit kind ons één vragen wat ze willen. Zolang is dat met de respect te maken, die draait is, dan schaft dat. Zo wel van Mosiah, dat dit heeft een schoof met te doen met een anderen aannemen. Met dat hoort je haft door met te doen. Want ik die mens aanneem als een vriend, ik die aanneem als een waar ik toevertrouwen kan schenken, dan is het een ganz andere soort je hoort. Dat meint niet dat we het zelfs je denk verstoren doen. Dat meint niet dat we allemaal met stemmen, want dan mag je met stemmen met dat we niet stemmen doen. Dat is ook een reet. Over één ding kunnen we doen. We kunnen hem ganz aannemen met zijn feilen en alles. En dat kunnen we doen met zoals we checken onder deen, zoals we aan de toon aanstalen, zoals we aan de hang aangaan. Alle die dingen, die zullen met zaaien waar dat zo verdient. Ik weet nog dat meestal dan moeten we Kenia short behandelen en meestal moeten we den anders behandelen. We willen met den weetloten dat we verstaan wat zij zaaien doen. Want wie willen zeer goed worden met leren horen, nu onze Kenia, nu onze eigen partners, nu onze vriend, nu zullen we dat strachten doen. Dan, somehow, moeten we den ons ganz volle attention geven. We moeten rein gans met onze zaag, ons ganz uit kerpen erbij zijn. Dat we alleen onze uren kijken, dan zijn we niet, weet niet hoe met onze uren, nu onze klok kijken, en om venster uit kijken, en hoeiam, en alles onder de dingen staat. Er zijn zoveel dingen wat we kunnen doen om het te maken dat we hier reingangs te zijn. Meestal moet je een beetje met je dollars niet gaan ze zijn hingen lenen van die andere trans vertalen heeft. Dus dat we reingangs door zijn. Meestal moet je een beetje stil zijn dat we kunnen voorrecht maken wat te zeggen en meestal moet je met de man reden enzovoort. En wel, wat we nog, er zijn twee wegen van wat we kennen. Maar een kind wat zegt, kan het dat wat twee responden naar deen. Eén ding is negatief en één is positief. Want wie een negatief, wel een twee reden in een negatief weg, dan zijn we onwillig dat kind te verstaan. We zijn onwillig dat kind te ondernemen. We zijn onwillig dem zijn de feilen te sperren. We zijn bloos onwillig. Op een wanneer positief zijn, van die wat zeggen, dan zijn we ganz door. En als we het niet ganz verstaan doen, dan doen we nog eenmaal vragen. Of we doen dat een andere weg even zeggen. Plus te zeggen mag dat ik weet correct wat dit kind speerde deed. En wat het zei deed. En wat het meende deed. Zodat het kind weet dat ik zie vol interesseert. We hebben ook een bijspel zeggen. Dat het kind heeft groot een phone call gehad van een vriend. En dan is het afhengig dat zei ze. Ik wil niemals waren met die reden. Wel, wanneer ik wel een negatief respons geef te dat, dan word ik plus zeggen, hey, vergeet ervan. Die hebben het goeie verslag in mijn gestart. Maar wanneer ik wel positief respons heb, dan word ik zeggen, die moet die wel sure dat je mocht hebben. En wanneer ik dat is zei, dan sluit ik de deur op dat aan mij je hebt te zeggen. Because wat mijn zaak is als een vader of als een mutter, is dat ik wel weet wat in dat kind er hoort ben is en er kap ben is. Wanneer ik dus ganz kort afsnijd, dan heb ik het alle tijd gesloten. Kan ik niet zijn wat er ben is. En yet, wanneer ik dat kind wil helpen, dan moet ik kennen dan een kikken. Zo goed als een mens dan kan. Wanneer dit kleine jong wel zijn model airplane toepakken en dat niet gescheid schaft, en die zegt, ik geef op met dit. Dan wanneer ik een negatief waag wel reden te doen, dan wil ik zeggen, nou, dit kost je niet nu op hier. Beste zonne wat er niet denk je voor je mocht, met zijn beschulderie den geven. Over de andere waag is, dit zit ziemlich schwer. En dan kan ik met dat een beetje helpen met. So, dat zijn twee ganz verschillende wegen van een ontchecken. Dit merk je zegt, ik wil ook met voor. Ik kan never met. Wel, wanneer ik negatief zie, dan wil ik als de voor zeggen, nou, daar hebben we allemaal van gereed. Dat zijn van mij doorgegaan. Wel, we niet nog strijden waren. Oder, ik kan zeggen, dat mat deze lotus van het niet fair is. En dan, als dat kind opent om nog maar te vertalen, dan kan ik nog meer tijd nemen. De fair. De open je zaak, als de positieve is, allemaal aan met mijn tijd brengt, als de negatieve. Oder de kind dat half een beeldje tuscht, en komt in de mij en zegt, kijk wel nou dit beeld. Wanneer ik een negatieve respons geef, dan zeg ik, zeg je fijn, hoe ben ik in de druk? Oder, mij zitten die je veld het gans krijgt met dit beeld. Dat zit ook schmak. En dan kan ik in, dan krijgen we van het beeld van vertalen. Woe ween moos dit beeld, en zo wieder. Kan ik nog maar een uitvinden van mijn kind. Ik wou niet waar naar school gaan. De anderen zijn bloos zo frek te mij. Wel, een negatieve respons is, de mats naar school gaan. Positief is, dat is die engste van die wat de amma die arrecht behandelen. En dat maakt de deur op, om zijn wat als er is. Wie valt nog bij dan als onze Elroy, wie in de 8e grade. En dan weer de 5e grade 9 jongens. Wat de amma deed, de een jongen bij mol. We alleen, en dan helpt ons hem vast en zei, wanneer du ons morgen niet $20 brengst, dan best du in trouble. So nu musst du sagen, van de 10 jaar meest toe stelen, toen dat geld kreeg, zodat er niet in trouble zijn. So nu horen we met meerdere jongens is dat gemaakt, en dan zegt een van de jongens, het hier de 5 plannen, Elroy, du bist next op de list. En dan zegt Elroy dat to me. En dan zeg ik plus to Elroy dat, ik word me nog met traag denken. De nächsten Smorgens fährt ich in meine Schule vor, dann werde ich tätig bei dieser Schule anfordern, because the principal, der wie immer da, der Director. So, sehe ich zu dem, was hier geworden wäre, und ich gebe ihm die Liste von den 5 Jungs. Und ich sehe, wo der Lehrer wäre und so weiter. Das hat Elroy alle gefunden. Und dann nimmt er die Liste, und dann ab einem Tag, dann sehe ich zu dem Principal, dann wird ich da anhalten, um zu sehen, was er hier tun hat, dat ich kann was von ihm lernen. Dat is wat hij deed. En ik dacht dat hij een beetje proef van hem. Hij had hem leider eerst naam gekregen. Maar niet verder hij hem voordat al bijna had. En dan zei hij dat hij in de office bijna is. En die had de voordat verder daar stond. En dan zei ik de principal. Dit hast du gedaan met die gang. En ik reken dat du was morgen dit geld hier terug naar school brengen. En dan was du even een werk afnemen. Zodat je met die papa op je arbeid zijn. En dan dat zijn de beker wat ik wil gelijk duwens lezen en met reports aanschrijven. Maar nu kost u velen is u was van die voda, prielha of van mij, krak hier in his office. Nu wordt de jongen van eenmaal aan dat deze 2 mannen die mind de business. En dan die day, dan kunnen ze aan velen en dan krijg je schacht. En dan op de voda die voet in huis. En zo wordt de eindsold alle derkje arbeid. En dat hoofd dat denk, rein gans op. Dat wordt nuchtens dat. Er weer een soort andere ding wat ook voet met opgehoven worden. En zo ik blijf voorken dat wij als elderen wel onze kinderen met protecten, joh. Wanneer er een ding zijn wat er veel met op te nemen, wel we dat doen. Wat zei we van het kind te de elderen zei dat? Dat die mutter of die vader, die is zeer unreasonable te eind. Die is zeer slecht te eind. Wel, wanneer ik wel net negatief zijn, dan moet ik wel zeggen, ze staat reeds te niet te mij. Op een meestheid komen zo'n zij, niet van Jezus. Dat is veel beter wanneer ik zei, man, ik wat je doen, wat die zij ooit had. En dat maakte daar op, dat ik kan en dat kind, je kap dan checken. En dat is wat ik moet doen, om weten wat er los is. Wel van ons nog dat hoop neer te beden. Hemelse Vader, du weet zo kracht wat ons veelt, wat onze Kenia veelt, wat onze Kjork veelt, wat onze Nobers veelt, onze Orbert steed. En ik bid dat du ons mocht wijsheid geven, dat ons kracht zo verhouden, dat we kunnen verstaan. Wanneer een ander te ons reed, wanneer ons eigen kind te ons reed, wanneer ons eigen partner te ons reed. Zodat wij kunnen zo ver gaan van onze familie, dat die worden leren horen, naar een ander. Bloos wij dat ze mij zijn horen, naar mijn eigen partner, naar die God en naar eind. Help ons met deze horcherie, dat wij worden zo goed worden, dat die noemen, der onze golf te horen, wordt verhardigd worden. In Jezus' noemen, amen.

Zij eens ruut en dank God. Zij dankt dat Poyte had zich voor 2 maanden bezeerd. En hij had zich een stukje geënderd. Maar zijn eindstaan te helpen thuis, dat had zich nog niet geënderd. Veel had zijn maal daarvoor gebeten. Dat hij zich toch in dit kon ändern. Dat hij toch kon jaren andere mensen helpen. Want hij zijn hulp brugde. En nu was hij zo vroeg dat Poyte zich geënderd had. Waarom Poyte zich zo pijnlijk geënderd had, dat wil hij ernstig vertellen. Dat blijft op immer zijn geheimnis. Maar de maar weer bloos dankbaar dat hij zich geënderd had.

Tinja, laat ons ook met open ogen gaan en zitten hoe we voor de meesten wat kunnen doen en hoe we de meesten kunnen helpen. Als het nu onze ma is, of onze nobers, of onze geschwister, waar het niet is, willen we de meesten helpen.

halpe en duine het wie Ruta hen saie een miteinander taub. En dat wat peita ou dan neukie erleefd habe, we ze halpe deute in waram, dat wel we ons nog mal genauer aankikje, anhand van einem Bild. Nu kan het die dat Bild ja am Radio nicht wiese. Aber weißt du wat? Et wollt die dat Bild erklären, en du kost die dat tau, dat selbst abmole en paar Notizen maken. En wann et die vielleicht de Fetzgone wort, en du mit dem Abmole nicht mitjämst, es dat ook kein Problem, dann kost du einfach diesem Radiosender von der Sehenswahl schriewe, en dann scheitet die hieren dit Bild aus eine Kopie tau. Wat meist bist du dabei? Dann brauchst du ein Blatt Papier en en Stifter tau. En nu kan het dan losgaan. Boven, links, op een papier, schrijft u dat woord Jezus Christus aan. Daarin ja, maakst u een notitie, nou herkost het jouw molen, wanneer u molen wist. Een jong maakt een rollatraag. Kan ook wat anders zijn, maar daar zit u, een persoon, kan ook een meisje zijn, die wat traag maakt. Jeen Eva van deze persoon, die wat traag maken deed, zet een ander kind en dat wacht. En nu hast du boven, dat woord Jezus Christus, onje dat kind wat traag maakt, en je in Eva op een rechte ziet een kind wat wachten deed. Tussen Jezus Christus en dem jong wat traag maakt, maakst du op een lintje ziet een veel raufa en schrift derg. En daneben, vom jong num Jezus Christus, schrifst du han für, also der Jesus Christus in für Jesus Christus. Inzwischen de Beitchenja oder Persone magst du noch ein Feil und zwar von dem Jung, der den Rollertreich mag, nur dem Kind, wat wachte deit, in da steht benne für. Dat heute der Jung mag den Roller für dat andere Kind treich. In wat will uns dit Bild nu wiese? Genau, dat goudet, daune, wortje, halpe, eine

Dit wie dat van Dorsche Tinja-programma van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tinja-stund ook wat er dabei zijn wurscht? Hier kost je ook vriend te met hier en lode. Dan wat im nächsten Mal, diene Irene.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ecco Deipan Gott in Wut, ho, ho, ho.
2: Welkom bij ons Bibelstudienprogramm. Neem de Bibel en ving hem als alles uit waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mir.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ek begrijs alle tohira waren tot dit program en wens ook dat de haar ons top zenen wordt. En de van derse tijd waar we geneigd zijn dat tijdelijke zo nu te streven, zal ons de betrachtung van der wiesen dat dat andere dingen juist de wichtige im Leben zijn als dat geld dat vele zo hierin haben mochten. En mocht de haar ook tot den Empfang van der Gnut geven en tom zegen merken.

onze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijkt ons het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijt. De nummer voor dit programma is 276. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u dat programma nummer 276.

0: Hier het nekse nie een kapitel geleest uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 16. Hij zei ook te zijn jenja. Doe wie eenmaal een gewasserig jamon, dat een verwalter was in goud houdt. En wordt ongemaald, dat dit verwalter zijn goud verkozen deed. Dan roept hij zich aan haan en zei, wat is dit, dat ik van die hier? Geef hem al rekening van die boekvierung. Wilst du kaus nicht länger verwalter zennen? Dan zei de verwalter te zichzelf, wat zal ik doen? Mijn haar neemt mij mijn verwalter amt weg. Groven kan ik niet, en ik schäme mij te prageren. Ik weet wat ik doen wil, dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalter amt verlieer, en ihre hieser opnemen. En hij roept zich al zijn haren zijn schildner en zegt tot den eersten, wofel bist du mijn haren schuldig? En hij zegt, 100 moot eil. Hij zegt tot hem, neem den schuldsadel, zat die schwindolen schrief heftig. Dan zegt hij tot een anderen, en wofel bist du schuldig? En hij zegt, 100 moot weit. En hij zegt tot hem, neem den schuldsadel en schrief tachentig. Doorab loofde haar den eierrechten verwalter, dat hij klug gehandeld had, wils deze weltmenschen zijn am omgang met eerstgelijken kleken aus de lichtgänger. En ik zei junt ook, bruk dat eierrechte rechtum fremd te maken, dat wann dat met eenmaal nicht meer door is, zij junt dan een eeuwige woningen opnemen. Wer am kleinen trui is ook trui am groten, en wer am kleinen nicht trui is ook nicht trui am groten. Door wegen, wann je met dat eierrechte rechtum nicht zijn trui gewast, wer wat junt den waren rechtum anvertruien. En wanneer je met dat wat een anderen ziet is, niet zijn truie was, wer wordt junt dan geven wat junt is? Geen knecht kan twee haren deinen. Hij wordt einen niet lieden kennen en den anderen goud zennen, oder hij wordt einen truie zennen en den anderen verachten. Je kennen niet God en dat rechtum tegelijk deinen. De geldige fariseer hadden dit alle gehoord en drijven door weer in ihren spot even aan en hij zei toe aan, je zendt die zich voor de mensen recht voordien. Gott, aber, kennt jene Horten, wils wort von Menschen hoch angeseinen wort, es an Gott seine Urgen ein Aufschuh. Dort gesatzen die Propheten worden gepredigt bad Johannes scheim. Und von dann an es dort Gottes Recht gepredigt worden, in allem an drängt du mit Gewalt nern. Dort es aber leichter für Himmelen ihr zu vergonen, als dort ein Strecksje vom Gesatz wachfällt. Wer sich von seine Früh scheiden deit, in eine andere Fried, bragt die Ehe, en wer zich die vriend, die durch eine Scheidung gegonen is, braakt ook de Ehe. Door wie een gewisser rijker man, die zich met purpur in een feinet lienzeig kleiden deed, en alle dag en vrijden hoog herleefd. Door wie ook een arme prager, Lazarus, valschweren, die hem verder der gelacht wordt, en een verlangen had de kremels te eten, die dem rijker man van dasch vallen. Sogar de hoen kämen en lekten aan de schweren rein. Einen dag starf de arme man, en wordt van de engelen Abraham zijn schout gedroogd. De rijke man starf ook en wordt begroofd. En als hij aan de haal en zijn kwol abkikt, zag hij Abraham dort weer af met Lazarus op de schout. Dan roept hij, Vader Abraham, heb medelijd met mij en schek Lazarus, dat hij zich de vingerspets aan water dukt en mij de tong keilt, wils ik wo in deze vlammen gekweeld. Abraham oberseed, zijn, denk daaraan, dat u den goudet en die levenstijd gekregen hast, en Lazarus am jeendeel kreeg bijzit. Nu aber wordt hij getreist, en du hast die kwol. En bovenaan is tussen ons en junt een dieper afgrond, zodat het onmogelijk is voor die van hier dort aan te komen, en ook voor die van dort her te komen. Dan zegt hij, Voda, dan praag ik die, dat u am nu mijn Voda zijn huis schekst, wils ik heb vijf breider, dat hij aan dit verstalt, dat ze niet ook in deze uurt en de kwolen aankomen. Abraham zei te hem, die hebben Moses en de profeten, laat ze aanhieren. Hij aber zei, nee, Vader Abraham, want van de doden weer uur aangonen, worden die amtieren. Hij aber zei te hem, want die niet nur Moses en de profeten horchen, worden die zich ook niet bereden laten, wanneer einer van de doden opstond.

0: Hier het niks in een kapitel gelezen uit het Nieuwe Testament, uit het boek Lucas.
1: Kapitel 17. Dan zei hij tot zijn jenja, dat is niet anders meelig, als dat beleidigingen komen worden, over wij dem, durch den die komen. Voor dem wordt dat beter zijn, wann dem een molsteen aan hem hals gehangen wordt, en dan een meer geschmeten, als dat hij een van deze kleine beleidigen wordt. Post op, wann din broeder zich aan die versündigt, dan hou hem dat fair, en wann hem dat leid deed, dan verjaf hem. En wann hij zich 7 mal den dag aan die versündigt, en 7 mal den dag terugkomt, en zegt hem dat leid, dan zost die hem verjeven. Dan zeden de apostel tom haar, storch ons den glauben. De haar aber zeed, wann je een glauben aus een samkuren houden, en te dessen mühlbeerbaum zaaien worden, die zal zich uitrieten in een meer zaten, die wordt junt gehorchen. Aber wer van junt, die een knacht haft, wordt dan, wann die van pleien oder schubheiden scheim, to am zaaien. Kom voorts en zaat die dolen aard. Aber wordt die nicht zaaien, mok mir een ovenkos reid, bing die een schaaldeuk om en bedein mi, wat ek gegeten en gedronken hab. No hier, wost die ook eten en drinken. Dankt hij den knacht dofair, wilst hij deid, wat hij hem befaul? Ik leef niet. Zo is dat ook met jünt. Wann je eerst alles gedonen haben, wat jünt befohlen is, dan zegt, wie sind je weinelje arbeider en haben bloß gedonen, wat wie schuldig wären te donen. Als Jezus naar Jeruzalem ging, neem zich dat zo ram, dat hij verlengde de scheidungsgrens tussen Samaria en Galiläa ging. En als hij aan een gewisse dorp nen ging, bejeend am tieren leprakranke mannen, die blijven wieder aufstonen en schreien luid. Jezus, Meester, hab Mitleid mit uns. Als hij an sagt, seht hij, Gott stellt junte Priester schwer. En während sie gingen, werden sie rein. Einer von dei, als hij sagt, dat hij geheilt wie, käm trägen Lof Gott mit lüder Stem. Hij schmeit sich für Jesus stol und dankt am. En dort wie ein Samariter. Dann seht Jesus tam, wären dort nicht tieren, die da rein worden, wo sind die andere nähen? Wie sass keiner aus des Fram dat de fingen, die da trägt käm Gott zu danken, en hij zei te hem, sto op en go dienen weg, du bist durch dienen geloven geheilt. Als hij eenmaal van de Pharisäer gevraagd werd, wanneer er dat Gottesrijk komen wordt, zei Jezus, dat Gottesrijk komt niet te zijn is. Mensen worden ook niet zeggen, check, hier is dat, oder, daar is dat, wilst dat Gottesrijk en jünt is. Dan zei hij tot zijn jünger, do wordt een tijd komen, dat die jünt worden wensen, einen van den Menschen zijn zijne dorg te zijnen, aber worden die niet zijnen. En ze worden te jünt zeigen, kijkt hier, kijkt door, ober Gott nicht mehr do noch te kicken. Willst de Menschen sehen, wat an seinen Dach, so seinen aus de Blitz, der über alles dacht, wat unter dem Himmel is. Ober heim hat erst noch viel Lieden in van deze Generation verschmeten worden. En so als dort in Noah seine Tiet wir, so wird dat ook an den Menschen sehen, seine Dorg seinen. De Menschen eiten en drunken, frieden en befrieden sich, wat an den Dach, als Noah en dat Schepnen ging en dat Wotter keim en allem anbracht. En laut zijne dorg wie dat krijg zo, de menschen eiten en dronken, kaften en verkaften en planten en buden. Ober aan den dag als laut Sodom verleid, regen dat vier en schwevelblit van hemel en bracht allem an. Groot zo wordt dat ook aan den dag zennen, wann de menschen zien wat ver een dag komen. Wie aan den dag op een huisendag is en zijne zaken bennen haft, zal nicht raufgonen die te holen. En wie op de stab is, zal nicht nur irgendwo treegonen. Denk an laut zijne frü. Wer zijn leven proef te holen, wordt dat verlieren. En wer zijn leven verlist, wordt dat holen. Ik sah jünd, en die nacht worden 2 an ein bad zennen. Einer wordt genomen worden, en einer wordt treegbleven. 2 frühes worden taub getreed molen. Einer wordt genomen worden, en einer wordt treegbleven. 2 mannen worden op de stab zennen. Einer wird genomen worden en einer wird zurückbleiben. Sie fragen ihm, Herr, wo? Er sagte ihm, wo ein deutscher Körper ist, sammeln sich die Adler.

Gouden Marius. Kanst du dat nog? Als de redners de teugers aan mijn gouden empfang wensen duiden. En redet dat je man dan eindelijk van dat de redner dem teugerer dat wenst dat het radio niet te zijn ruschelt. Zo. Dan heb je een stetsie wens, nee? Het uit tijd zijn wie nu eigenlijk bitte, want een redner van de eerste dag dem teugerer wat wensen wil, dan wordt het vielleicht zo zijn, ik wens die internet, dat redt niet af, dat we ons hier de wens gerne vernünftig hieren. En, aber trotzdem sind er immer noch, waar die mensen, die sind im Radio true. En, dat vraagt me. Wie alle type. Als eva Radio, eva Internet, eva, ja, YouTube is ook Internet. Wat immer. Ik wens ons hier een goede Gemeinschaf. Du hier stem Kaffee en Mate. En durch diesen Programm begleit die im Gespräch Christoph Horda. En, wir haben von der Madweg, den 23. September. In wir haben Sonnet Wader, was der Waderdienst uns hier angebe, dort soll maglich wurde bei Tieren Gruden abwärmen, bei 26 Grad Celsius, nicht Fahrenheit. So, langsamer Wind in dem Siede. Samarius fandet Arbeitswader, Matewader wil ik zeggen. Samarius fandet Matewader en Everdag fandet Arbeitswader. Dat wil we hier van deel met rekenen kennen. En dat nächste hoor ik mol hier met die type mol in Leute.